0: lakens van flanel. We zijn het toch al december voorbij de merren. Ik hoor de meisjes nou weer klaan. Het is hier niet warm in de winter. Bluf dan ben. Want het is hier. Het is hier niet warm in de winter. Het is hier niet warm in de winter. Het is hier niet warm in de winter. En het is hier niet warm in de winter. Ik zag een vlinder in de straat. Die vloog op de schouder van de man met de sjaal. Ik had de vingers vol kloven plus bevroren baard. En de vogels, ik hoor ze, kijk, te laat. Het is hier niet warm in de lente. Ik spring touw met de zonnestraal. Ik eet gezond en ik drink gezond. En de kussen per mond smaakt nog altijd fruiten. Ik voel de warmte van de lente nu pas. Korte broek Bermuda's. De bikini meisjes met veel te korte jeans. Ze zijn te jong, geef mijn nummer toch al tot binnen een paar jaar misschien. Want dat kan in de zomer echt geen grenzen. Kijk, pak de kustram naar Oostende en terug. Mijn hand bracht me in extase van ontelbaar geluk. En in de zomer is het warm normaliter. Drink nog een beetje water, nog een liter. Ben niet frivol, nog verdrietig. Slurp de zomer door een rietje. En in de zomer is het warm normaliter. Drink nog een beetje water, nog een liter. Ik ben niet frivol, nog verdrietig. Slurp de zomer door een rietje. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Van de zomer te genieten. Ik sla een deken over mijn woorden, want het wordt kouder op de avond. Het kampvuur dooft en ik sprokkel mezelf te slapen. Het is hier niet warm, s'nachts in Vlaanderen. Ik maak een bed van gevallen bladeren. En de wind waait, dan hoor je de herfst naderen. En in de herfst wil ik tussen de regen doorwachten op de winter. Ik wil van alles, ik wil gerust nog een paar nachten wakker liggen. Lakens van flanel, we zijn het toch al december voorbij de midden. Ik hoor de meisjes nou weer klaan. Het is hier niet warm in de winter. Bluf dan ben. Want het is hier niet warm in de winter. Het is hier niet warm in de winter. Het is hier niet warm in de winter. Het is hier niet warm in de winter. Ik zag een vlinder in de straat. Die vloog op de schouder van de man met de sjaal. Ik had de vingers vol kloven plus bevroren baard. En de vogels, ik hoor ze, kijk, te laat. Het is hier niet warm in de lente. Ik spring touw met de zonnestraal. Ik eet gezond en ik drink gezond. En de kussen per mond smaakt nog altijd fruiten. Ik voel de warmte van de lente nu pas. Korte broek Bermuda's. De bikini meisjes met veel te korte jeans. Ze zijn te jong, geef mijn nummer toch al tot binnen een paar jaar misschien. Want dat kan in de zomer echt geen grenzen. Kijk, pak de kustram naar Oostende en terug. Mijn hand bracht me in extase van ontelbaar geluk. En in de zomer is het warm normaliter. Drink nog een beetje water, nog een liter. Ik ben niet frivol, nog verdrietig. Slurp de zomer door een rietje. Nog een beetje, nog een liter. En in de zomer is het warm, normaliter. Drink nog een beetje water, nog een liter. Ik ben niet frivol, nog verdrietig. Slurp de zomer door een rietje. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Ik wil nog een beetje, nog een liter. Van de zomer te genieten. Ik sla een deken over mijn woorden, want het wordt kouder op de avond. Het kampvuur dooft, ik sprokkel mezelf te slapen. Het is hier niet warm, s'nachts in Vlaanderen. Ik maak een bed van gevallen bladeren. En de wind waait, dan hoor je de herfst naderen. En in de herfst wil ik tussen de regen door wachten op de winter. Ik wil van alles, ik wil gerust nog een paar nachten wakker liggen.
1: Urgent FM.

stroomt je over, je voelt het niet. We zitten met een spaarpot.

dus kijk nog eens de lijnen na.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS.

0: Yes. Daar studeert ze vandaag af aan de prestigieuze Universiteit van Harvard. Met een master in openbaar beleid. HLN Royalty-journalist Wim de Hanschutter kon haar spreken over haar studentenleven, de kansen en opofferingen als kroonprinses en ook over haar toekomst.
1: Of het nu voortstuderen gaat zijn, dat gaat het zeker niet zijn. Maar stage lopen, dat weet ze niet. Vrijwilligerswerk doen, vakantie nemen, is ook heel onduidelijk. Maar al sinds het verhaal dat ze een zeiltocht over de Atlantische Oceaan gaat doen, dat klopt niet, dat heeft ze duidelijk ontkend. Een jaartje of meer nadenken en dan gaat ze wel op een gegeven moment actief moeten worden binnen het Koningshuis. Gaat ze die rol moeten opnemen als toekomst. Koningin.
0: Kroonprinses Elisabeth is 24. Minder dan een derde van de Belgen steunt de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van onder meer De Standaard. Ook de BTW-hervorming die op tafel ligt, wordt massaal afgewezen. Voor maatregelen zoals strengere controle op langdurig zieken en de uitbreiding van de flexijobs is er wel steun. Vandaag stemt de Kamer trouwens over die centenindex. In de Kamer werd daarover tot na middernacht gedebatteerd. Journalist Timmy van Diepen.
2: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Toch zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
0: Het debat hervat over een uurtje. Daarna wordt de pensioenhervorming en ook de centenindex normaal gezien goedgekeurd. De autopsie op het lichaam van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout dinsdag leverde niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met een minibusje door een gesloten overweg reed. Het parket onderzoekt dat verder met getuigen en camerabeelden. En het is ook nog wachten op het resultaat van het toxicologisch onderzoek. Bij het ongeval zijn 4 mensen overleden, de bestuurder, een begeleider en 2 kinderen. De internationale olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen na de aanvallen in het Midden-Oosten. De prijs voor een vat steeg met bijna 4%. Aanleiding zijn de Iraanse en Amerikaanse aanvallen vannacht. De VS bombardeerde eerst een belangrijke haven in de straat van Hormuz. Als reactie viseerde de Iraanse revolutionaire garde een Amerikaanse luchtmachtbasis. Het is nog niet duidelijk wat dat nu betekent voor het vredesoverleg. En in het voetbal heeft het Engelse Crystal Palace zijn eerste Europese trofee gewonnen. In de finale van de Conference League versloeg het het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Na een doelpunt kort na de rust. In 1 jaar tijd wonnen ze zo 3 bekers, ook de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien die ook onweerachtig kunnen zijn, maxima tot 25 graden.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.

is love.

mee uit mijn venster, dan ziet je de ratten racen. Morgen stap ik ook weer daar op hetzelfde pad als de meesten. Mijn venster zag al de zatste beesten, nachten aan het feesten. Mensen in de living, van achter aan het spacen. Te diepe, paddo's, bollen of beesten. Random weekavond, meestal solo, soms met z'n tweeën. Mijn venster zag straatgevechten, discussies. Mensen staan perplex, verzuring, langdurige burenruzies. Soms lijkt de wijk behekst, niemand die iemand echt erbij betrekt. Ieder zijn eigen pech, ze kijken weg. Zo van ik zou wel willen, maar altijd is de timing slecht. Ik zie ze de wereld optillen, maar dat gaat niet echt. Op de radio is een koning dood. Op straat drijft in de schijn een klein rood blaadje door de goot. Tijdloos, niet als een raar modewoord. Wie in de wijk ruimt het pad, wie slaat overboord? Er is een vrouw in de straat sinds een week weduwe. Ze staat al dagen voor zich uit te staren voor haar poort. De wat nu, de wachten tot nooit. De waarom nog, de whatever, de what is the point. En ze danst op haar oprit, danst met hem. En verderop vergeet iemand zijn handrem. Het is een vertoning van het leven in al zijn facetten. Kan een drama of festival zijn. Alles of niks, de miljonair die vluchtig leeft. De lottowinnaar die niks krijgt omdat hij schulden heeft. Als je die vergelijkt is het niet vlug een feest. Er is geen brug geweest, die raakt niet terug, die is er nu geweest. Voor sommigen is het leven lijfstraffen. Hij kwam moedeloos en gebocheld voorbij stappen. De weduwe blijft dansen, kijkt om zich heen en de wereld opgetild zagen.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Hoge Gezondheidsraad wil dat er meer aandacht komt voor de geestelijke gezondheid van rusthuisbewoners. Zorgverleners focussen nu alleen op lichamelijke zorg, terwijl bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners een psychiatrische aandoening heeft. Door geriater Mirko Petrovic.
3: Steeds meer bewoners van woonzorgcentra hebben complexe zorg nodig met onder meer psychiatrische kwetsbaarheden zoals dementie, depressie, chronische angst. En de Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor een systematische screening ook van geestelijke gezondheid al bij de opname.
2: Dat verhoogt hun levenskwaliteit en vermindert het risico op burn-outs bij zorgverleners. Vanaf 15 juli...

0: juni lanceert TikTok de TikTok-shop in ons land. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers, zonder dat je eerst de app moet verlaten. En dat is zorgwekkend, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Test aan Koop.
1: Er zijn jongeren die nog niet volledig weten hoe ze budgetten moeten beheren en hoe ze moeten omgaan met geld. En dan maakt die app het wel enorm gemakkelijk om je diep in de kosten te steken. En misschien kosten die je ook niet meteen kan dragen. En ja, dat is hetgeen waar we schrik voor hebben, hè. Het werkt zo drempelverlagend om producten te kopen.
0: TikTok zelf ontkent dat het impulsaankopen promoot. Het shopplatform is ook verboden voor minderjarigen. Netbeheerder Fluvius heeft het probleem met geblokkeerde energiefacturen onder controle. Duizenden gezinnen kregen de afgelopen jaren geen voorschotfactuur, waardoor ze nadien een hoge afrekening kregen. Aanleiding was een nieuw softwareplatform dat zorgde voor geblokkeerde gas- en elektriciteitsmeters. Fluvius betaalde al meer dan €500.000 aan compensatie. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Dat is uniek, want ze deed dat nog nooit eerder. Ze staat nu ook voor een speciaal moment in haar leven. Ze behaalde haar master openbaar beleid en krijgt vandaag haar diploma aan de Universiteit van Harvard. HLN royalty-journalist Wim de Handschutter kon haar spreken.
2: Ik ben ervan overtuigd dat ze er echt van genoten heeft om ver weg van huis te zijn. Want ze heeft mezelf gezegd, het was zalig om niet herkend te worden op straat. Dat bracht de spontaniteit in mijn leven. En ze gaf me wel de indruk dat ze iemand is die heel zelfbewust is. Zo zei ze bijvoorbeeld, en ze vindt het een geruststellende gedachte, dat ze weet van ja, mijn toekomst ligt helemaal vast. Ik ben geboren om ooit koningin te worden.
0: Kroonprinses Elisabeth is 24. Het staakt het vuren in het Midden-Oosten wankelt. Vannacht hebben de VS en Iran elkaar aangevallen en ook Israël heeft bombardementen uitgevoerd op Libanon en Gaza. Dat zorgt opnieuw voor ongerustheid op de oliemarkt. De internationale olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen, met bijna 4% voor een vat olie. Het is nog niet duidelijk wat het nu betekent voor het vredesoverleg. Een zomerse dag met maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Opnieuw een tropische dag, dus bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen ook onweerachtig zijn. Maxima tot 25 graden.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.

never picked up. But now if we

bleef met rechte rug en oprechte blik de elegantie van het sombere gezelschap.

klette. Schitterend in elk verhaal. Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En traumas had ze liever beschreven.

Door de zon, hoort zij veel meer dan de wind. Het zijn die doodgewone details, waarin de werkelijkheid verdrinkt. En dwazen, ze laat u dromen, uw haren losschudden om vervolgens

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In het onderzoek naar de vechtpartij op een kustram in De Haan heeft nu ook de vierde en laatste verdachte zich aangegeven. Het gaat om een man van 19 uit Brussel, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Eerder werden ook al twee verdachten van 18 en een van 19 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 werknemers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor mei ligt op 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover vorige maand. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
3: Dat is dubbel zo hoog als een inflatie die we goed vinden. In vergelijking met vorig jaar zitten we nog altijd op een zeer hoog niveau wat energiekosten betreft. Die zijn in vergelijking met vorige maand wel redelijk stabiel, maar in vergelijking met een jaar geleden, en daar gaat de inflatie om, zijn die op een zeer hoog niveau.
2: De speelindex wordt niet overschreden. Er wordt verwacht dat dat in juni gebeurt. Dan stijgen onze lonen automatisch mee. In Rijkenvoorsel in de provincie Antwerpen is een bewoner gewond geraakt bij een brand. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond in de garage van zijn woning. De brandweer is ter plaatse en heeft de brand onder controle. Ze blijft wel nog nablussen en vraagt om de omgeving te vermijden. Het parket van Brussel heeft een huiszoeking uitgevoerd bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Aanleiding is een panoreportage over gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Eerder liepen er ook al 3 onderzoeken naar Anderlechtse Haard. Verschillende Brusselse regeringspartijen eisen dat er een onderzoekscommissie komt. In Winterthur in het noorden van Zwitserland zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Een man van 31 werd opgepakt, dat meldt de lokale politie. Het gebeurde vanochtend aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er loopt een onderzoek. En deze namiddag vertrekt de Belgische mijnenjager Primula naar de Middellandse Zee. Het schip zal er ook deel uitmaken van een permanente NAVO-vloot. Zo kan de Primula ook sneller ingezet worden in de straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Journalist Rob van Herk legt uit wat het schip daar gaat doen.
4: In de eerste plaats is het daar om een NAVO-oefening uit te voeren, informatie te varen met andere schepen, om te kijken hoe ze dat schip veilig kunnen houden als ze mijnen tegenkomen. Kan het zijn dat ze hier en daar ook nog een mijn onschadelijk zullen maken, maar het is vooral oefenen om te kijken wat ze doen als ze effectief zouden ingezet worden in de straat van Hormuz.
2: Iran zou daar een 10-tal mijnen hebben geplaatst. Het is zonnig en helder, er staat ook nauwelijks wind bij maximaal tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien nog toe. Zaterdag lokaal wel 30 graden mogelijk, vanaf zondag wordt het frisser.
1: Dit is Urgent.

0: is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent FM.
2: Goedemiddag en welkom bij deze robotspecial. Wij zijn Robbe, Antje en Loes en wij nemen jullie het komende uur mee in de wonderwereld van robots. Let op, het zijn niet zomaar robots. Hier zijn het sociale robots en robots die kunnen helpen bij de opvoeding. Hier komt Go Robot van de Red Hot Chili Peppers.

0: Dat was Styx met Mr. Roboto. De sociale robotwedstrijd wordt ieder jaar georganiseerd door Dwengo in samenwerking met Common. Wij spraken met Francis, de oprichter van Dwengo.
1: Dag Francis, jij bent van Dwengo, een van de mede-organisatoren van deze sociale robotwedstrijd. Wat is Dwengo precies?
2: Dwengo is een organisatie die zich inzet voor leerkrachten en leerlingen om eigenlijk lesmateriaal te voorzien zodat leerkrachten aan de slag kunnen met de computerwetenschappen, dus de wetenschappen achter alle digitale systemen.
1: Jullie organiseren deze wedstrijd. Waarom is het zo belangrijk om deze wedstrijd te organiseren?
2: Sinds de hervorming van de eindtermen is er een nieuwe eindterm rond computationeel denken die inzicht inbrengt in digitale systemen. Robots zijn een digitaal systeem en eigenlijk doorheen het traject naar aanloop van de wedstrijd leren de leerlingen enerzijds computationeel denken, heel dat proces, en anderzijds ook een aantal basisprincipes van robotica.
1: Robotica, dat klinkt best ingewikkeld. Het zijn toch jonge mensen die ermee bezig zijn. Waarom zijn robots zo belangrijk vandaag de dag en is het belangrijk om leerlingen daarmee in contact te brengen?
2: Maar vandaag de dag zijn robots niet meer weg te denken. Hè. Net zoals dat uw computer en uw gsm ook niet meer weg zijn te denken. Er zijn alsmaar meer robots bij ons thuis. Hè. Denk aan uw gasmaaierobot, maar ook kuisende robots. Maar binnenkort gaan de robothelpers op de werkvloer komen. En dan is er nog de hele trend rond humanoïde robots. Dus het is maar vanzelfsprekend dat iedereen een beetje inzicht heeft wat dat die robots kunnen en niet kunnen. Realistische verwachtingen hebben, hè. Ook niet altijd de doemscenario's in het achterhoofd hebbende. Zodat we de wereld beter begrijpen.
1: Ik denk dat veel mensen vaak schrik hebben van robots. Waarom moeten we niet bang zijn van robots?
2: Goh, waarom moeten we niet bang zijn van robots? Omdat de meeste verhalen zijn science fiction en zijn nogal gedreven door de filmindustrie die dan robots voorstellen als monstrueuze wezens die onze wereld gaan overnemen. Nu, vandaag de dag is er nog niet zoiets als AGI, dus Artificial General Intelligence of mensachtige artificiële intelligentie. Dus die robots doen ook maar wat wij ze voorprogrammeren of wat wij ze aanleren. Meer bepaald en gerichte taken, zoals de wasvouwen of de drank uitschenken, zoals dat je bij Louis kunt zien.
1: Heel erg bedankt, Francis.

0: Dit is Urgent FM.
1: Je hoorde Harder, Better, Faster, Stronger van de Franse electrolegendes Daft Punk. Dit jaar vond de sociale robotwedstrijd voor de tweede keer plaats. En Tom van Dwengel gaat ons kort uitleggen hoe dat al juist in elkaar zit, zo'n wedstrijd organiseren.
2: Wat is een sociale robot?
3: Dat is een robot die interageert met mensen.
2: Waarom organiseren jullie dan een wedstrijd om zo sociale robots te bouwen vandaag?
3: Bij Dwengel geloven we er sterk in dat technologie ten dienste moet staan van de maatschappij. En sociale robots zijn een goede context om leerlingen een robot te laten bouwen die een sociaal of een maatschappelijk probleem oplost. We zien dat dat enerzijds dus waardevol is, maar ook dat dat een motiverende context is voor leerlingen om verder te gaan dan pure technische, maar ook de kracht te voelen om zelf een probleem op te lossen.
2: Is het thema opvoeden iets dat te abstract is voor jongeren?
3: Ik denk het niet, want er zijn heel veel opvoedrobots. Het was geen verplichting om zo'n robot te bouwen, dus het thema is eigenlijk vrij. Dat thema wordt gewoon aangereikt. En blijkt wel dat leerlingen daar wel heel veel ideeën over hebben, over misschien bij hun eigen opvoeding wat dat een beperking is, maar bij andere mensen, of zelfs van als ze jonger waren, wat dat er dan een beperking was, dat hun had kunnen helpen. Dus ze hebben daar zeker een goed idee over. Dat is toch wat dat ik zie.
2: Hoe verloopt de wedstrijd nu vandaag?
3: Dus nu is het beurs en op de beurs presenteren ze een robot aan de jury. Dus de jury komt langs, ook aan het publiek. Dus het publiek kan gewoon komen om vragen te stellen. En dan straks om 3 uur geven ze een korte pitch van 2 minuten. Kan de jury ook nog kort een vraag stellen. En na de pitch is er deliberatie door de jury. En dan is het prijsuitreiking van de beste teams.
2: Welke prijs krijgen de winnaars vandaag?
3: We krijgen van alles, onder andere een 3D-printer, ook een Bluetooth-speaker, ook een EOS-magazine, een rugzak, van alles. Allerlei toffe goodies, een mogelijkheid om een ticket voor Technopolis te winnen, dus van alles.
2: Zijn de prijzen per persoon of per team?
3: De prijzen zijn per persoon. En de leerkrachten krijgen ook een prijs.
2: Wat gebeurt er met de winnende robots?
3: Die blijven bij de leerlingen, dus het is niet dat we die verzamelen of zo. En meestal worden die op school dan tentoongesteld, maar daar hebben we niet echt controle over.
2: Maar er komt geen traject uit om er verder iets groter van te maken?
3: Nee, dat is niet echt de bedoeling. Moesten ze echt gemotiveerd zijn om dat te doen, kan dat misschien via Comon, dus organisatie binnen de krook. Maar dat is eigenlijk niet echt de bedoeling. Het zijn nog jonge kinderen. Wij organiseren wel nog andere wedstrijden. Dus volgend jaar doen we ook een robotgrijpercompetitie voor de 3e graad. Dus eigenlijk kunnen ze van hieruit doorstromen naar die grijpercompetitie.
2: Het is eigenlijk een opstapje in de grotere wereld van de robotica.
3: Ja, inderdaad.
2: Oké, dankjewel Tom voor je tijd.
3: Ja, graag gedaan.

0: Dat was Kraftwerk met The Robots. Je vraagt je misschien af hoe een robot de wedstrijd dan kan winnen. Wij vroegen het aan Bavo, die lid is van de jury. Hallo Bavo.
1: Hallo.
0: Waarom zit u in de jury?
1: Ik ben Bavo, ik zit bij Nerdlab. Dat is een kunst, technologie en sociale organisatie voor jongeren. Waar we projecten gelijk dit doen, maar iets groter en voor met meer mensen. En ik heb zelf deelgenomen aan Dwenko's robotcompetities en daar vaak in een team gewonnen. En nu hebben ze mij daarvoor uitgenodigd als jurylid voor deze sociale robotwedstrijd.
0: Leuk. Wat zijn de criteria waar jullie nu op gaan letten bij de robot?
1: Er zijn verschillende zaken die naar gevraagd zijn om naar te denken. Dus welk probleem gaat deze sociale robot proberen aangaan? Hoe hebben ze het opgelost? Wat zijn de technische aspecten waar ze mee gewerkt hebben? Hoe dat het gepresenteerd wordt? Dat zijn de zaken waar we dus punt op geven en dan evalueren en vergelijken met elkaar om de beste te laten winnen.
0: En welke criteria hebben jullie al gehanteerd voordat een robot hier kan komen?
1: Dat is eigenlijk door Dwenko zelf een hele lijst geweest. Het waren per school ongeveer 20 deelnemers. Dus daar moest er al een hele lijst uit geselecteerd worden. En daar hebben ze bepaalde criteria van hoe dat sociale aspect daarin zit.
0: Ja. Oké, super, dankjewel.

Dat was Fountain of Youth van Farah. Natuurlijk spraken we ook met de winnaars van de wedstrijd. Dit jaar waren er zoals altijd prijzen voor de beste robot, maar ook voor de beste opvoedrobot. Zoals trouwe luisteraars misschien weten, stond het Comonjaar in teken van opvoeden met vertrouwen. Zometeen praten we even met de winnaars, maar eerst hoor je Robot Dance van Tiny Tots en Tiny Tots Kids en Luke Thompson.

0: Dit is Urgent FM.
1: Je hoorde de look van Metronomy. Zoals we al eerder zeiden, was er dit jaar ook een winnaar voor de beste opvoedrobot. Wij waren bij de prijsuitreiking en dat klonk zo.
2: Ja, we hebben anderhalf jaar onderzocht hoe we dat maatschappelijk probleem opvoeding kunnen oplossen. Wij willen de wereld verbeteren, maar wij starten in Gent. En daarom vinden we het ook heel belangrijk dat wij vandaag ook de robot willen een duwtje in de rug geven die opvoeden oplost. We zijn eigenlijk voor een oplossing gegaan, een robot die zeer eenvoudig is, recht toe, recht aan, waarvan ik geloof dat kinderen er ook gelukkig van worden. Doet wat moet. Is communicatief heel sterk, heeft ook een sterke beeldtaal. Het is een oplossing die vanuit Common hebben we ook gekeken wat zijn de design requirements voor opvoeden, wat vinden we belangrijk om mee te geven in oplossingen. En dan weten we dat de autonomie versterken van kinderen, dat heel belangrijk is. En wij geloven dat deze robot daar zeker een stapje in de goede richting zet. Dus Bas, aan jou de eer.
3: De mondprijs gaat naar de laatste kans. Gaat naar Bob van Campus Lieberland.
1: Na de uitreiking spraken we met de winnaars.
4: Dag winnaars van de beste opvoedrobot. Kunnen jullie kort zelf even voorstellen?
5: Ik ben Marie, ik ben 15 jaar oud en ik kom van Campus Lieberland.
6: Ik ben Noah, ik ben ook 15 jaar oud en ik kom ook uit Campus Zomergem.
7: Ik ben Xander, ik ben 14 jaar en ik kom ook uit Campus Lieve.
4: Jullie hebben daarnet gewonnen met jullie robot. Noah, welke robot hebben jullie gemaakt? Wat kan die allemaal?
6: We hebben Bob gemaakt. Dat is een robot die samen met jullie kinderen zijn tanden poetst. En hij heeft een tandenborstel dat heen en weer draait over zijn tanden en zijn ogen draaien rond. En hij heeft een instelbare timer, zodat hij kan zeggen wanneer de kinderen moeten stoppen met hun tanden te poetsen.
4: Hij is ook in de vorm van een minion, heb ik gezien.
6: Ja.
4: Jullie hebben hem mooi geschilderd en uit hout gemaakt. Van waar jullie ideeën om deze robot te maken?
6: Dus ons idee kwam van Marie, dat ze zei van ja, we zullen moeten hem een minion maken. En dat was eigenlijk heel grappig dat we beseften van ja, dat is wel een show voor kinderen, dus dat kan ook veel kinderen beïnvloeden.
4: Een slim gedacht van jullie, want jullie hebben ook gewonnen. Marie, hoe zijn jullie op het idee gekomen om eigenlijk mee te doen aan deze wedstrijd?
5: Wij wilden met z'n drieën wel meedoen aan de wedstrijd. En dan is meneer zo wat beginnen zoeken en dan kwamen wij uit op deze wedstrijd.
4: En zijn jullie blij dat jullie hebben meegedaan?
5: Ja.
4: Ja? Xander, ik heb het al gezegd, jullie zijn gewonnen. Hoe voelt het om te winnen?
7: Heel goed.
4: Ja?
8: Superleuk.
4: De anderen beamen het?
5: Ja.
4: Ja? Kan je me eens vertellen, welke prijs hebben jullie zoal gewonnen?
5: We hebben alle drie een D3-printer gewonnen.
6: We hebben een Django-setje gewonnen.
7: Ook filament.
6: Een boekentas en een Rubik's Cube.
5: En een box.
4: Oké, heel erg veel, zoals ik het zo hoor. Xander, nu is het gedaan, maar hoe is het proces eigenlijk verlopen? Hoe vond je het om die robot te maken?
7: Ik vond het zeer leuk om de robot te maken. Soms ging het wat moeilijker, maar mee ook.
4: Wat was zo het moeilijkste eraan?
7: Ik denk het programmeren.
4: Oh ja. Van de functies dat hij dan zijn tanden kan poetsen?
7: Ja.
4: Oké, dat snap ik. Ik zou dat ook niet kunnen, denk ik. Hebben jullie zin om nog robots te maken in de toekomst?
5: Ja.
6: Ja, zeker vast.
4: Welke soort robot zouden jullie graag nog eens maken? Als je groots mag dromen.
6: Goh, ik ben meer van mijn creatieve kant. Dus ja, meer zo iets dat iets kan doen en al. En dat zo mensen kan helpen ook.
7: Denk iets met landbouw.
4: Oké.
5: Tijdreismachine.
4: Oh, ik ga mee met jou tijdreizen dan. Heel erg bedankt om hier te zijn. Een dikke proficiat. En wie weet horen we nog van jullie.
6: Ja.
4: Dank jullie wel.

0: Dat was Night Eye van Jimmy Woo. Zeg, Antje, welke robot zou jij uitvinden moest je meedoen aan de sociale robotwedstrijd?
1: Goh, dat is een goede vraag. Maar er is eigenlijk één ding dat ik het meeste haat in de wereld en dat is strijken. Dus ik zou een strijkrobot maken. En jij, Robbe?
0: Ja, ik snap wel dat je een strijkrobot zou maken. Ik weet het eigenlijk niet zo goed, maar ik denk dat ik Marie ga volgen en ook een tijdreisrobot. Want ik denk dat dat wel cool is om door de tijd te reizen, om te zien wat er echt is gebeurd. Maar wel één die dat niet de hele tijdlijn opfokt.
1: Ja, dat zou fijn zijn. Dat zou ik leuk vinden, dank je.
0: Ja, dus daar zou ik mijn best natuurlijk voor doen, dat dat niet het geval zal zijn. Maar dit is het einde van onze uitzending over de sociale robots. Ja, helaas, wij zijn er niet meer straks, maar we sluiten wel nog af met Space is Only Noise If You Can See van Nicolas Jaar. There filled with echoes.

Schrijven samen een verhaal, maar is de inkt op, dan eindigt ook de taal. Ze liepen naast elkaar, ze sliepen naast elkaar, maar niemand had gezien wat ze verzwegen voor elkaar. Ze logen elkaar voor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar. Alles loopt precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht.

iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht. Alles doet me denken aan jou. De foto's op de kast, de Velux in het dak. Ze bouwden samen op en nu breken ze het af. Het was mooi hoe raar het was, maar nu delen ze de klap. Waar zijn die beloftes van de trouw?

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De hervormingen rond de levensbeschouwelijke vakken die onderwijsminister Zohal Demir wilde doorvoeren, komen er niet. Dat heeft

0: maar daarvoor is een grondwetswijziging nodig. Normaal had die hervorming volgend schooljaar al moeten ingaan. De brand op Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Dat heeft een van de twee broers achter het festival gezegd in een Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk zo goed als het hele hoofdpodium af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. Hoe armer de gemeente, hoe meer kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit resultaten van een nieuwe studie. Tot 60% meer zelfs dan in rijkere gemeenten. Cardioloog Werner Butz ziet enkele oorzaken.
1: Wanneer mensen in een kwetsbarere situatie leven, waardoor dat ze misschien minder geïnformeerd zijn, waardoor dat ze omwille van financiële redenen misschien minder toegang hebben tot gezondheidszorg, dat het misschien wel om die reden is dat zij aan een lagere preventie doen.
0: In het westen van Duitsland, op zo'n 2 uur van de Belgische grens, is een groep van 6 rhesusapen ontsnapt uit een opvangcentrum. Vermoedelijk maakten ze een gat in de muur, waardoor ze konden ontsnappen. De politie is niet actief naar hen op zoek, omdat ze niet gevaarlijk zouden zijn. Nochtans staat die aapsoort wel bekend als een agressieve soort. Naar het gravel van Roland Garros dan. Daar is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Chwalinska. Het werd 6-4 en 6-0. Later vandaag speelt ze wel nog het dubbelspel. Bij de mannen is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan leek op weg naar de overwinning, maar ging uiteindelijk in de 3e set onderuit tegen de Argentijn Cerundolo. Door de hitte kreeg hij krampen en moest hij ook even stoppen. Uiteindelijk maakte hij de set wel nog af, maar verloor. Het is nog warm en zonnig, vannacht hier en daar een wolk en kouder dan 20 graden wordt het niet. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon, tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien, zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.

Something churning below is blooming.

Dit is Urgent FM.

luisteren altijd naar Nightfalls Radio. Kenrun Mix, nog tot 10 uur. Ik ben een kort setje wel online zetten. Wil je zelf eens komen spelen? Meer dan welkom. Stuur me gewoon een demo. ken.fra@nightfalls.be. En misschien staat je binnenkort zelf wel. Stay tuned, guys. And girls.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Let me take you on a trip.
3: Night Falls Radio. Hosted by Ken Ra.
4: Alright. Zit erop, zie. Dit is een opgenomen setje. Hope you liked it. Ik ga deze set ook binnenkort wel online zetten. En ze zijn zeker 4 juli allemaal naar Beauville komen. Dat speel ik van 3 tot 5. Samen met Marco Bailey onder andere en Chris van Cosmos. Dus dat gaat daar de max worden. Het is in dat bos, dus de perfect place. Alright, ik zei het, wil je zelf eens komen spelen? Je blijft meer dan welkom. Heb een leuk concept. I don't know. Gewoon stuur mij een mail ken.ra@nightfalls.be en ik nodig u met plezier hieruit in de studio in de Krook, of course, bij Urgent FM. Alright guys, dus nu nog een uurtje Nightfalls en dan Phase 4. See you next week. Bye.

แม่